Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud.
2: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

espacio for everyone, everywhere, every time.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: So Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk. Het
7: was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
9: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
0: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Meneer de ambassadeur, hoe voelt u zich op zo'n dag als deze?
1: Nou, u ziet, het is nu al bijkans 11 uur 's avonds. En ik ben nog steeds hier, omdat ik hier midden in Amsterdam op het Surinameplein een stuk Suriname ervaar. En ik ben een groot bewonderaar van Annemarie Hunzel. En ik ben met name onder de indruk van God bless Ranan Kondre. En ik ben erg blij dat ze dat vanavond op mijn verzoek hier ten gehoor heeft gebracht.
2: Graag gedaan. Ik heb het met heel mijn hart voor u gedaan. Want u naar Umbrada en zo moet het blijven.

0: in our hometown, Radio Razo wears the crown.
1: Luister elke dag naar Razo op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
1: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
0: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
2: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
0: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.

when you are.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
1: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
0: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
2: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
0: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast app.
7: Radio Swammerdam.

0: Dit is Razo.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gini Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris, daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

0: de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Out in the street, Razo sounds so sweet.

fight for truth. Yeah!

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk. Het
7: was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.

0: Verslaggever Wouter Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

For everyone, everywhere, every time.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.

Send it out,

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: solar system.
1: Regulate. So how you feel?

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

You sure?

0: Altes met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
1: In our hometown, Radio Razo wears the crown.
2: Dit is Razo.
3: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 kabel, Radio Amsterdam Zuidoost. Luister elke dag naar de stem van Razo. Op de 105.2 in de Ether en de 103.8 kabel. En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo nomo, je moet proberen.

0: Luister elke dag naar op de 105.2 in de ether.
1: Razo, de multiculturele radio van Nederland. Razo, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de ether of de razosamsterdam.
0: En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo, je moet proberen.

0: So. De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost. In our hometown, Radio Razo wears the crown.
2: Voor Amsterdam en omgeving, dit is Radio.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation, het is Razo Radio.
0: Luister elke dag naar de stem van Razo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
4: Zolang aan jullie la misee, zolang aan mijn gaji ala dee. Ik heb een tuintje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...
5: Dit is Razo.
0: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.

0: live. Zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to

0: Tune in. Live. Zelfde zien op Razo Radio.
1: Livestream. Live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

0: Burnout. Yes, we're coming back after 6 minutes. So don't go anywhere. New Radio Amsterdam.
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost. En voor je greedy fuleri. Dan a razo, nomo nomo, je moet proberen.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio. Radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen. Op veel plekken vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Well, tune in. Live. Zelfs te zien op Razo Radio.
5: Livestream. Live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

0: Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
1: Hij blijft ook catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
0: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Het blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.

0: luister elke dag naar Razo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel. Razo. Luister elke dag naar Razo. Op de 105.2 in de ether.
1: Razo, de multiculturele radio van Nie.
2: Dit is Razo.
0: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
3: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier, bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
4: Voor Amsterdam en omgeving, dit is Radio
3: Razo. In our hometown, Radio Razo wears the crown.
0: If you greedy fuleri, dan a Razo, nomo you mubruberi.

0: Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
1: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
0: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, was leuk. Het
5: was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

Tevens uw aandacht voor een familiebericht. Wees mij genadig, God in uw trouw. U bent vol erbarmen. Wis mijn wandaden uit. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Met diepe droefheid maken wij bekend dat na een kortstondig ziekbed ons is komen te ontvallen op dinsdag 2 mei onze lieve broer, zwager en stiefzoon Errol Johan Caron, in de leeftijd van 58 jaar. Errol was zoon van wijlen Johan Gerardus Engeldal en wijlen Helene Henriette Juliana Caron. De diep bedroefde familie Erik Gulpen en gezin, Kenneth en gezin, Wensley en kinderen, Lisette en gezin, Rodney en gezin, John en kinderen, Charlene en gezin, Odessa en gezin, allen Engeldal, Sandra, Henri en gezin, Eugenie Nelom, Celien Vient en gezin, Maureen Wassenaar en gezin, Glenda Biervliet en gezin, allen in Nederland en Suriname. Afscheid nemen is op vrijdag 12 mei. We zingen vanaf 7 uur thuis aan de Kouwe Noord 1474 1104 Karel Bernhard Amsterdam Zuidoost. Zondag 14 mei is er een singinitti van 8 tot 10 uur in Wiege Kerkie, Krommenhoekstraat 136 1104 Karel Victor in Amsterdam. Maandag 15 mei is er afscheid nemen in Wiege Kerkie, Krommenhoekstraat 136 van 12 tot en met 1. De grafgang vindt om 3 uur plaats aan de Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 1097 Gerard Anton in Amsterdam. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heren zijt geprezen. Radio Razo condoleert de nabestaanden.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
1: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten samenleven.
0: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Let op de tijd, het is 1:01. 1:01. Dit is Razo Radio. Die vrijdagavond van 15 mei 2026. Tot 3:00 in de ochtend is dit de DJ's Mixbox Show. Odi odi mebaru alamala. Mijn naam, Dietwien Jesserum. Goedenavond allemaal.

Inmiddels 4:54, 4:50. Nogmaals een hele goede avond op deze regenachtige avond. Vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost is dit de DJ's Mix Max Show. Het programma voor en door luisteraars. Tot 3:00 in de ochtend. Presentatie Ditwin Jessie Run.

Let op de tijd, het is 18 minuten voor 10, 18 voor 10. Dit is Razo Radio. Nogmaals een goedenavond u allen toegewenst op deze vrijdagavond, de regenachtige vrijdagavond. Daar zijn we er toch voor u voor een warme vrijdagavond show, DJ's Max Max Show, tot 3 uur in de ochtend. Nogmaals een hele goede avond dus, tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Max Max Show vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost, Studio Masanga. En u weet het, iedere vrijdag, als ik in de studio ben, vraag ik u, hebt u een kleine bijdrage, oftewel, want Tim Brokodotti, die Razo Radio, dan kunt u dat storten op het IBAN-rekeningnummer van de Razo Radio. En dat is NL36 Rabo 01-4892-0500, ten name van RTV Razo. Nogmaals, if you want Tim Brokodotti, die Razo Radio, denk aan storten op IBAN-rekeningnummer voor Razo Radio, NL36... Rabo 01-4892-0500, ten name van RTV Razo. Alvast onze hartelijke dank. Grand Tangi. De vrijdagavond, 15 mei 2026.

0: Bebariu.
1: Dankjewel, concessie. Dit is nog steeds Razo Radio.

Inmiddels 2:10, 2:10. Nogmaals een hele goede avond en welkom bij Razo Radio. De DJ's Max Max Show tot 3:00 in de ochtend. Mijn naam nog steeds, Dietwien Jesrun. Razo Radio, 105.2 FM in de ether. En natuurlijk ook online te beluisteren via razo020.nl. Dit is Razo Radio.

Ook zo'n gouden oude. Van de formatie Funmasters. Kijk, zo'n mooie meid. Hiep, piep, piep, dit is Razo Radio.

nám namolí čepoty. Hip, hip, hip, hoera. 10:01, dit is Razo Radio. Nogmaals een hele goede avond u aan de doek gewenst. Dit is Razo Radio. De vrijdag van 15 mei 2026. We zitten bijna weer op de helft van het jaar. Wat vliegt de tijd toch? Daarom leef en laat leven.

0: De omus neisi dat in even moro era.
1: Omus neisi.
0: Omus neisi nanga mis amoi. De no demoro da pena inis ranang na trasortus chinesi. Dit is Razo Radio. Radio.

stijgen hier in de studio. Heerlijke muziek. 30 graden. Hier in Amsterdam Zuidoost, Razo Radio. En ik heb begrepen dat Suriname al een paar dagen onder water is. Is Suriname nog steeds onder water? En wat doet de minister van Openbare Werken daaraan? Suriname in nood. Onder water.

Dankjewel, Fun Masters. Met jullie mooie nummer. Kijk, zo een mooie mei. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation. Inmiddels 9 minuten over 10:09.

gezelligheid weer op die vrijdagavond. The Station of the Nation. Razo Radio. En je hebt van die mensen die willen een mix. Yes, een hele lekkere mix. Dat kan je krijgen, hoor.

En ik blijf het staande doen, hoor. Tot 3 uur in de ochtend. Staande de DJ's met de Smak Show. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeree. En natuurlijk alle jarigen van vandaag. Van harte gefeliciteerd namens het hele team van Razo Radio. Nog vele gelukkige en gezonde jaren jullie alle toegewenst. Nou, hiep, hiep.

Die goede oude tijd toen we nog Olometti speelden. Kunt u zich dat nog herinneren? Olometti. Ja, ja, ja, dit is Razo Radio. 16 minuten over 10, 16 over 10. Tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mixmax Show. Op deze vrijdag van 15 mei 2026. Met Baru van Biggie Odi. En met jou allemaal van Biggie Brassa. Nangawan Bossie.

24 mei is het Pinksteren. En Pinksteren, oftewel Sinksen, is een christelijke feestdag waarbij de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Dus Pinksteren of Sinksen is een christelijke feestdag waarbij de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. 24 mei, Pinksteren.

En u weet het, wie de Heilige Geest lastert, zal nooit vergeven worden. Nogmaals. In Marcus 3, vers 29 zegt Jezus: wie de Heilige Geest lastert, zal nooit vergeven worden.

En Saki Binde is een bekende Surinaamse kassikke uitdrukking. En een klassiek nummer uit de jaren 80 van de bekende bands als de Cosmo Stars uit 1986 en de Kassikko Masters uit 1989. En het ritme is opzwepend. De term is afkomstig van het Sralantongo en de taal die veel in Suriname wordt gesproken natuurlijk. Hiep, hiep, hiep. En Kassikko is de traditionele feestmuziek uit Suriname. Die elementen combineert van Afrikaanse, Kawina en Winti-invloeden. Dit is Razo Radio.

En ik hoop dat u een beetje geniet van deze nummers, oude nummers van toen. Ja. En deze is speciaal voor jou daar. En natuurlijk alle zieken wil ik van harte beterschap toewensen. Knap gauw weer op. Vooral die zieken daar in Utrecht. Knap gauw op, Goedoe. Dit is Razo Radio. Met speciale nummers. Speciaal voor u. Op deze vrijdag van 15 mei 2026.

Die Snabigisma dans hier. Mag ik deze dans van jou? Ja, van jou. Bigisma dansie. Was sweet melody, was sweet wals. Dit is Razo Radio. Speciaal voor jou uit de oude doos gehaald. En gedraaid hier in de studio van Razo Radio. Mag ik die dans van jou?

Dit is echt het geluk van morgen. Dat wens ik u allen toe. Ook mede namens alle medewerkers van Razo Radio. Een hele goede avond u toegewenst.

nogmaals alle zieken van vandaag of van de afgelopen periode en zij die nog ziek zijn. Een spoedig herstel wensen wij u van Razo Radio. Nogmaals alle zieken van harte beterschap toegewenst namens het hele team van Razo Radio.

Het geluk van morgen inderdaad, dat wens ik u allen toe. En er zijn drie niveaus van geluk, hè. Eerste is positieve emoties, plezier en dankbaarheid. Geluk begint bij kleine, fijne momenten. De tweede niveau is betrokkenheid. Gebruik je talenten. En de derde niveau? Bijdragen aan iets groters. Dat zijn de drie niveaus van het geluk. En dat wens ik u allen ook toe. Ook mede namens het hele team van Razo Radio.

En er zijn ook 8 stappen naar geluk. Stap 1. Geluk vraagt om een doel. Dus stap 1, geluk vraagt om een doel. Stap 2, maak het concreet. Stap 3, zie het, voel het en wees dankbaar. Stap 4, wees bereid je comfortzone te verlaten. Stap 5, geloof dat het kan, ja. Je moet altijd zo denken, ik wil het, ik doe het en ik kan het. Stap 6, herken je valkuilen. Stap 7, stel jezelf de juiste vragen. En het belangrijkste, stap 8, geluk vraagt om focus. Yes, ja, ja, ja, ja. Dat zijn de 8 stappen naar geluk. Als je zich daaraan houdt, dan komt u er zeker.

En natuurlijk drie dingen die mensen het gelukkigst maken zijn plezier. Dat wil zeggen, dingen doen die jij leuk vindt. Betrokkenheid, je geïnteresseerd voelen in je activiteiten en verbonden zijn met anderen. En betekenis, het gevoel hebben dat wat je doet, ertoe doet. Ja. Dus plezier, betrokkenheid en betekenis. Dat zijn de drie sleutels tot het geluk. Geloof mij, het werkt.

En geluk is niet maakbaar, maar je kunt het wel zelf vormgeven. Nogmaals, het geluk is niet maakbaar, maar je kunt het wel zelf vormgeven. Het ligt aan jezelf dus. Je positief instellen in het leven.

En de Sörpokurisim Tapi Ai. Daar waren je in een hele andere wereld. Een gezellige wereld. Een vredige wereld. Een wereld vol liefde en zonder haat. Dit is Razo Radio, the station of the nation. Tot 3:00 in de ochtend zijn we er voor u. Met de DJ's Mixbak Show. Blijf dus afgestemd tot 3:00 in de ochtend. De DJ's Mixbak Show. En mijn naam, Dietwien Jesseren.

Het is 10 minuten over 11:30. 10 minuten over 11:30. Nogmaals een hele goede avond wens ik u allemaal toe. En veel luisterplezier in de DJ's Mix Max Show via Razo. Radio.

ni fam, ¿no? Doru. Groetjes richting Hoofddorp, Lelystad, Almere, Purmerend, Zaandam. Amersfoort niet te vergeten, Utrecht niet te vergeten, Den Haag, fout en fout dank. Dit is Razo Radio. Ouderwets radioprogramma. Ouderwetsigers.

zomer wil nog niet echt uitbreken hier. Regen, wind, koud. Er waren eergisteren nog hagel, raar maar waar. Raar maar waar. Grondtape draai.

Let op de tijd, het is klokslag 11 uur, klokslag 11 uur. Dit is nog steeds Razo Radio, de station of the nation. Met de DJ's Mixmag Show tot 3 uur in de ochtend.

Inmiddels 3:11. 3:11. De live uitzending van de DJ's Max Max Show. Op deze vrijdag. 15 mei. Nogmaals, odi odi. Bebaru Arabala.

Inmiddels 6 minuten over 11. 6 over 11. Dit is nog steeds Razo Radio. De DJ's Mix Max Show tot 3 uur in de ochtend op deze vrijdag van 15 mei 2026.

Let op de tijd, het is inmiddels 12 minuten over 11. 12 over 11. Dit is nog steeds Razo Radio. Tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mix Max Show.

zeker weten. Zo'n mooi, mooi broodje. Koffiebroodje. Iwan Essemo en Cosmo Stars. Hiep, hiep, hiep, hiep. Dit is Raas.

een gezellig weekend van. Het ligt allemaal aan jezelf, dus. De muziek komt van ons.

Twee minuten voor half twaalf. Twee voor half twaalf. Dit is Razo Radio.

Sting. Sweetie Ting. Wat een heerlijke muziek toch? En goed luisteren naar die begeleiding.

tot 3 uur de DJ's Mixmax Show. Blijf dus afgestemd. Het is 11:50. 10:30. Give me one, pardon.

Inmiddels 10 minuten voor 12. 10 voor 12. Het gedeelte van mij zit er zoals op. Zometeen neemt mijn collega Marius Grot het over.

0: Ja, Brassamino, ik heb de nummers speciaal voor u afgespeeld. De afgelopen 2,5 uurtjes.
1: Brassamino.
0: Brassamino. Make me cantissimis revi. Dit is Razo Radio 105.2 FM in de ether en natuurlijk ook via de site online razo020.nl kunt u ons ook beluisteren.

Razo Radio, Groeneveen nummer 94 hier in Amsterdam Zuidoost. En voor donaties kunt u storten als u donatie wilt storten. IBAN-rekening van Razo Radio NL 36 Rabo 01 48 920 500, de namen van RTV Razo. Dus nogmaals, even jouw ambtje, Burgo Dutti. Een kleinigheid, we vragen niet veel. Kunt u storten voor Razo Radio op het IBAN-rekeningnummer NL 36 Rabo 01 48 920 500, de namen van RTV Razo. Dit is Razo Radio.

Razo Radio. Een culturele radiostation voor u allemaal. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 105.2 FM in de ether. En wereldwijd ook te beluisteren via razo020.nl.

Razo Radio, uw trouwe metgezel. En iedere vrijdagavond van 10 uur 's avonds tot 3 uur in de ochtend. Het gezellig programma The DJ's Mixmax Show. Het programma voor u allemaal. Nogmaals, odi odi, mebaru alamala, awinspe unde. Dit is Razo Radio.

Het is de vrijdag. Nog steeds de vrijdag van 15 mei 2026. Yes. Een regenachtige vrijdag. Winderig en koud. En we zijn er toch voor u present hier in de studio van Razo Radio.

Het is klokslag 12 uur, klokslag 12 uur. De vroege zaterdagochtend van 16 mei 2026. Een hele goede morgen, u allen toegewenst. De vroege zaterdagochtend, 16 mei 2026. En ik doe het maar even.

Ik wens u allen een frisse zaterdagochtend, een gezegende zaterdagochtend. Ook mede namens directie en personeel van Razo Radio.

Het is inmiddels 10 minuten over 12. 10 minuten over 12. Dit is nog steeds Razo Radio. Blijf afgestemd tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mix Max Show. Via Razo Radio. 10 minuten over 12. 10 over 12. Ik zei het al, we zijn nog steeds in afwachting van onze collega Marius Ron. Die kan elk moment binnenvallen. Maar ik blijf u bezighouden met heerlijke muziek op deze vrijdag. Of deze zaterdag. De vroege zaterdag. 16 mei 2026. Alle jarigen van vandaag van harte gefeliciteerd.

Inmiddels 15 minuten over 12, 15 over 12. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation. Met tot 3 uur in de ochtend de DJ's Mixmax Show. Blijf dus afgestemd.

Het is 5 minuten voor 12:30. 5 minuten voor 12:30. U hoort het al aan mijn stem. Mijn stem is niet 100 vandaag. Maar ik groet u allen waar u zich ook mag bevinden. Dit is de JJ's Mix Max Show op deze vroege zaterdagmorgen. U allen, dat is ziekenen van harte, beterschap. Zij die in rouw gedompeld zijn, wens ik heel veel sterkte toe in deze donkere dagen. Zij die wat te vieren hebben, het zijn verjaardag, wat dan ook. Hiep, hiep, hiep. Hoera, godsrijkste zegen. Toegewenst. Na de tune, dan hoort u mij weer.

Dank u wel, Sang Rafu, met Nawarai, Nawarai, tevens onze tune. Mijn naam is Marius Groot en tot 3 uur, tussen 10 en 12, hebt u kunnen genieten van dit winstgedeelte. En ik hoop dat het in de smaak is gevallen, vooral met zijn verzameling, zijn muziek. En hoe maakt u het daar thuis, u allen? Vandaag geen woord van de week, maar ik wens u allen toch God zegen. En gaat u een heel fijn weekend tegemoet met de genade van God Almachtig. Zoals ik het al zei aan alle jarigen, Gods rijkste zegen toegewenst. Vandaag ook geen verjaardag. Maar ik ben er toch voor u. En samen maken we een heel mooi programma van tot 3 uur. Zij die nu pas hebben afgestemd, mijn naam is Marius Groot. Tot 3 uur.

0: Nogmaals, Odi Odi met Bar Alassee, binnen en buiten Amsterdam, binnen en buiten Nederland. Dan me praxeer de lobby wang, dat pena lobby sranang.
1: Mama, mama fubea, mama tonesi, mama mea.
0: De lobby wang, dat pe in Amerika.
1: Oh,
0: so trefi corso.

Dank u wel aan een goed hart met Aisa Mama Minagoro Winti. 9:09. 9:01. Dan Stimofo Okari Alebajunu.

11 minuten voor 1, 11 minuten voor 1. Dit is nog steeds your DJ's Mix Max Show op deze vroege zaterdagmorgen. En zoals elke week wij het bekendmaken, hier loopt Razo, hier loopt het programma, hier loopt het programma voor Razo. Als je wilt een brokodotje die Razo, kunt u het doen via het IBAN-nummer NL36 Rabo 01-48-9205-00 ten aanzien van RTV Razo. Nogmaals, het IBAN-nummer is NL36 Rabo 01-48-9205-00 ten aanzien van RTV Razo. Dus even je Atigi Razo, je woont Chimbrokodoti, dan zijn we u erkentelijk dankbaar. 10 minuten voor 1 en dan formatie proberen. O luide, allo wangu, ju, en daar komt hij.

De formatie Koropina met Watra Ingi. Als we plis den, wins wawa mofo, heb sagi den. 1 minuut voor één, 1 voor 1. Op deze vroege zaterdagmorgen. 16 mei van het jaar 2026.

Het is 1:05. 1:05. Let's check the last one. Ah, what's it? Biri biri biri.

suma ka jap kinka siri kon jimi. Of wantanik. Sharwa yaramati sharwa sharwa. Ina ten tembo toer. 10 minuten overeen. Om 13:30 het Solander 30:30. Mag u weer aan boord van mijn loveboot? Maar dat om 13:30.

Sharwa, Sharwa, Grantani, Grantani. Aso uplis den bigiwang di dadong ranga leti. Uplis den kontanga apapa inji. Het is 15 minuten over 1. 15 minuten over 1. Want er alleen dan zag je den tra bigisma wang foto toe. Maar nu is anders. Dit is nog steeds Jordi G's Mixmaxje op deze vroege zaterdagmorgen. 16 mei van het jaar 2026. Zij die het nog niet weten, mijn naam Marius Grot. Elke week. Op de vrijdag, op zaterdag. Your DJ's Mix Max Show with Titwin Jesrun en je co-pilot Marius Grot. Van 10 tot 3 uur in de nacht.

Let u op de tijd, 10 minuten voor 1:30, om 1:30 het Zoelanderhalf uurtje. De formatie Latinos met Cacaforo.

5 minuten voor 1:30. 5 minuten voor 1:30. En dan kan deze niet missen, toch? A pimpele Jackie van Miri. Schuiven geblazen. Schudden met de heupen.

gezelligheid hier in de studio. Want hier in de studio is het 31 graden. En ook daar thuis in de woonkamers. Odi Odi Amsterdam West. Geuzeveld, Osdorp. Boselommer. Haha, Odi Odi. De mensen in Amsterdam Noord. Amsterdam de Pijp. Amsterdam Oost. En niet te vergeten Amsterdam Zuidoost, de Hol van de Leeuw. Odi Odi, alasma. 3 minuten voor half 2. 3 minuten voor half 2.

En ik zie hier alles op camera wat jullie daar doen in je woonkamer. Ook de mensen daar in Suriname. Orfistraat Bennispark. Kamta Project. Rangulam Omgeving Latour. Odi, odi. Kasaba Holotak Midja. Haha. Van Hattenweg, Odi, Odi.

De mensen binnen, minder buiten. Bloemendaal. Karkrepi. Charlottesburg. Niet te vergeten Geersvliet, Odi Odi. De mensen te komen wijnen, Richelieu. Odi Odi, mijn familie drapen.

En hier de mensen in Utrecht, de mensen in Den Haag, Leidschendam, Rotterdam, Purmerend, Wormerveer, Zaandam, Odi Odi, Mebaru Alamala. Zometeen, Time for Lovers Music.

Ana inye faya. Mana ana inji uang. Abla kamantu. Ahani stani tu. Ayan panisi tu. Ualamala hasranamang ualamala faya. Dank u wel, Jackie Famiri, met haar pimpele. 1 minuut over half 2.

Ladies and gentlemen, good morning. Het is 2 minuten over half 2, je hoort het al. It's time for lovers music on this early morning. Time to go into the open sea. The sea of love, yes. Music for the mommies and the daddies, music for all the lovers. Het is weer zover. Wij gaan de open zee opgaan. Hebt u uw ticket? De hekken zijn al open. Kom aan boord. Een kleine controle door mijn beveiligingspersoneel. Ze letten erop als je netjes aan hebt. Geen petten, geen sandalen, maar nette dansschoenen. Ons decoratie vandaag is een mix van zonnebloemen en fayalobi. Op elk tafel en aan de muren. Op de tafel. Op elk tafel een flesje wijn, een flesje champagne. Met lekkere hapjes. Hebt u een goed humeur mee, dan bent u welkom op mijn boot. Mijn loversboot. Your captain, Mr. MG. Neem uw plaats in. Hou elkaar vast. Kijk elkaar recht in de ogen. En zeggende met de mooiste stem, zachte stem. Ik hou van jou. Mi gudu, mi lobby you. Sweet darling, I love you so much. I'm to get chaila bahut bahut. Aku sunam karaku he. Je bent de liefde van mijn leven. Je bent mijn alles. Je betekent veel voor mij. Minimaal dan zonder jou. En nog vele, vele mooie woorden tegen elkaar zeggende. En dit alles op mijn boot. De boot van de liefde. Because it's time for lovers music. Oké, de trossen gaan los. Ieder is aan boord. Simultaan met de mensen thuis. Gaan wij weer lekker muziek beleven. Mijn machinist geeft mij het seintje. De matrozen hebben de trossen losgemaakt. Ladies and gentlemen, dames en heren, wij gaan varen. Here we go. En wij beginnen zo vandaag.

Ladies and gentlemen, good morning. Your captain is speaking. How you do? Hoe maken jullie het? Welkom, welkom op mijn boot. Welkom op mijn liefdesboot. Op deze vroege zaterdagmorgen. Ook de mensen thuis, ik groet u allen en ik heet u ook een van harte welkom om mee te participeren in Time for Lovers Music. Zoals u mijn boodschap al kent, u kent mijn motto, u gaat mij niet veel horen, want ik stel u in de gelegenheid te genieten van de mooie, lekkere nummers. Wij gaan terug naar de muziek. Geniet ervan. En geniet van het lekker zeewind. Alsjeblieft.